Luister hier man, laat ek jou iets vertel. Soek jy enige iets van staal en ander selfdoen hardeware, dan weet jy mos, sit jou voet in die hoek, reg uit na elke staalhandelaar toe. Van Palisades Heinings tot klaar vervaardigde hekke en panele wat reg is om geïnstalleerd te word. Hulle bestaan al vanaf 1973 met ondervinding in die staalbedrijf. Elke staalhandelaar verkoop ook Centurion, Duis en DTS hekmotors teen ongelooflike pryse. Of jy nou wil iets oprig, herstel of net jou erf, huis of besigheid wil beveilig met 'n heining, Elko gee vir jou die kwaliteit.

0: besoek hulle Facebookblad as ook al die ander sosiale media platforms. Jy kan na H-Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine op 071-48-7825 en natuurlik ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. Aha Power Solutions, your one-stop solar power solution.
1: With the doctor of all mixes. Make some noise for Jordan.
0: Sondagse toentertyd treffers met my Dolf Wester word met trots aan u gebring deur Remax Express. U een-stop eindingsspesialiste in die Oosrand. Wanneer dit kom by koop, verkoop of huur, maak ervaring saak. En niemand doen dit beter as Remax Express Geduld Springs nie. Met plaaslike kundigheid, wêreldwye bereik en toppresterende span, help ons u met vertroue vorentoe te beweeg. Verkoop, ons sal u huis laat uitstaan. Koop, ons sal u help om die een te vind, want dit gaan u volgende hoofstuk wees. Ons hanteer ook kommersiële en landbouverkope landwyd. Besoek ons by Geduldweg 56 Springs en skakel 010-605-0007. Remax Express, een snijboor die res, waar die volgende hoofstuk begin.
2: 1-2-1-2-1-2-1-2

0: Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena.
1: ¡Ay!
2: Man, kijk, allemaal woon, net die beste verfraaid troeteldieren. Kom, ik vertel jou van Java, die bekostigbare koos voor alle troeteldieren. Java wordt van topgehalte bestanddelen vervaardigd. Alle bestanddelen is speciaal geformuleerd volgens een hoge standaard en op wetenschappelijke wijze om die rechte verhoudings van voedingsstoffen te verkrijgen wat troeteldieren benodig. Daar wordt koos voor katten, voels, vissen, as ook honden en vegetarische honden vervaardigd. Wil jy nou meer? Moet ook die baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die produk altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnummer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldier Kosse, 22 Ringstraat, Sandra en Mpumalanga. Woef, ek sê.
3: The Energetic Ages.
4: Elko Steel Dealers, for your steel and security requirements.
5: From palisade fencing to roof sheeting to structural steel, Elko Steel Dealers has everything you need to secure and build with confidence.
4: Serving the community since 1973, Elko Steel Dealers has over 50 years of trusted experience supplying quality steel to homeowners, builders and businesses across the province.
5: Need a gate motor? Elko stocks reliable brands like Centurion, Dace and DTS to help keep your property safe and secure.
4: Whether you're building, upgrading security or starting a new project, Elko Steel Dealers offers quality steel, competitive prices and honest service.
5: And because Elko is family owned, every customer is treated like part of the family.
4: Visit Elko Steel Dealers in Springs or send us a WhatsApp today on 083-375-4009. Elko Steel Dealers, a family of steel, strong and united. Send us a WhatsApp on 083-375-4009 or phone us on 011-362-1551. Find us on the corner of Ermelo and Dagbeek Road, Largo Springs, or email us on sales@alkosteel.co.za. We are also available on all electronic pages.

0: the one.
1: Hi, ek is Dawn Beester.
2: Ek is Anel O'Neill.
3: Ek is Henke Foster.
2: Skakel in elke vrijdag aand om 7 uur op Remoer FM vir ons pretuur op braai
4: en lawaai.
2: Die beste boere muziek uur wat jy gaan kry.
0: Music in the world. This is your number one radio station.

0: Hallo luisteraars, my naam is Marcus Miller, beter bekend as Andre Vosloo van Sewende Laan. En ek luister beslis, Rumoer FM.
1: Live in the mix, it's the one.
2: Hi, ek is Don Bester.
3: Ek is Anel O'Neill.
4: Ek is Henke Foster.
3: Skakel in elke vrijdag aand om 7 uur op Rumoer FM vir ons spreekuur op braai
5: en lawaai.
3: Die beste boere muziek hier wat jy gaan krijg.